0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Alfred.
1: Nieuws. De kust verwacht een pak volk in het verlengde weekend. De hotels zitten gemiddeld voor 90% vol en dat is 10% meer dan tijdens het Pinksterweekend van vorig jaar. Provinciebedrijf Westtoer verwacht nog een pak last-minute boekingen. En het wordt natuurlijk heerlijk zomerweer. In Blankenbergen zijn 5 zeehonden vrijgelaten in zee. Ze werden de voorbije maanden gevonden op de stranden en moesten aansterken. Dat is gebeurd in het opvangcentrum Sea Life in Blankenbergen. De zeehonden zijn nu weer sterk genoeg en dus kunnen ze worden vrijgelaten. Ministers van Zelfstandige Simonet en van Economie, Claire en Vel, gaan de arresten van de Raad van State bestuderen over de solden. De Raad vernietigde 3 boetes van winkels die solden organiseerden buiten de officiële periodes in januari en juli. De boetes zijn in strijd met het Europees recht, klinkt het. De vraag is of de huidige soldenregels nu nog houdbaar zijn. Er komt ook overleg met de sectororganisaties. In het zuiden van Portugal zijn de moeder en stiefvader opgepakt van de 2 Franse jongetjes van 3 en 5 die geblinddoekt achtergelaten werden in een bos. Het gaat om een vrouw van 41 en een man van 55. Ze worden verdacht van mishandeling. Het Portugese gerecht is een spoedprocedure tegen hen gestart. De kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht om te zien of ze gezond zijn. De weersverwachting vandaag veel zon. De temperatuur kan al oplopen tot 26, misschien zelfs 27 graden in de Kempen. En ook het lange verlengde weekend wordt zomers met veel zon. En plaatselijk zelfs temperaturen tot 30 graden.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur.
1: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Op donderdag 11 juni organiseert Beweging.net Tielt een info- en vormingsavond over hoe je je elektriciteitsfactuur onder controle kan houden. Spreker Sam Aspers van de studiedienst van Beweging.net legt aan de hand van concrete voorbeelden uit wat je zelf kan ondernemen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer dynamische tarieven, het capaciteitstarief, de impact van zonnepanelen en wat je best doet met stroomoverschotten. Het heeft ruim 50 jaar geduurd voor het dossier echt van de grond kwam, maar nu lijkt het startschot voor de heraanleg van de Meulebeke-Steenweg eindelijk in zicht te komen. Op de gemeenteraad is de verwerving van de eerste 8 stukken grond goedgekeurd die nodig zijn om de weg breder en dus ook verkeersveiliger te maken. Concreet gaat het om een heraanleg van de verkeersader van aan de rotonde in de Verre Ginste op de grens van Oost-Rozebeke tot helemaal in het centrum van Dentergem. De stad Waregem lanceert een horecabrochure, een brochure vol praktische richtlijnen. Alle horecazaken in Waregem krijgen er eentje en nieuwe zaken krijgen de brochure voortaan bij hun aanvraag. Het doel is een perfecte balans tussen levendige horecazaken en een fijne, leefbare buurt. Op de Peter-Benoiststraat in Vichten, vlakbij winkelcentrum Moleculen, gebeurde woensdagavond een kopstaartaanrijding. Een bestuurder botste aan de verkeerslichten op het kruispunt met de Kleidberg en de Pareelstraat met haar auto achteraan op een ander voertuig. De vrouw raakte niet gewond, maar haar voertuig moest wel getakeld worden. Het ongeval zorgde even voor lichte verkeershinder in de richting van Ingooigem. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Weer verwachting vandaag veel zon. De temperatuur kan al oplopen tot 26, misschien zelfs 27 graden in de Kempen. En ook het lange verlengde weekend wordt zomers met veel zon. En plaatselijk zelfs temperaturen tot 30 graden.
4: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De kust verwacht een pak volk in het verlengde weekend. De hotels zitten gemiddeld voor 90% vol en dat is 10% meer dan tijdens het Pinksterweekend van vorig jaar. Provinciebedrijf Westtoer verwacht nog een pak last-minute boekingen. En het wordt natuurlijk heerlijk zomerweer. In Blankenbergen zijn 5 zeehonden vrijgelaten in zee. Ze werden de voorbij

0: reist ze vandaag naar Brussel voor de brand in l'Innovation in 1967, Chili voor de zwaarste aardbeving ooit in 1960 en Manchester voor de aanslag na het concert van Ariana Grande in 2017. Welkom in mijn teletijdmachine van 22 mei. Mijn naam is Danny Verlinden. Op maandag 22 mei 1967 vallen 323 doden bij een brand in het warenhuis L'Innovation in de Nieuwstraat in Brussel. Vermoedelijk was brandstichting in een kleine opslag van kinderkledij op de eerste verdieping de oorzaak. Bewijs van kwaad opzet is echter nooit gevonden. De architectuur van het 64 jaar oude gebouw heeft alleszins de vuurontwikkeling versneld. Het gebouw was een ontwerp van de bekende architect Victor Horta. In 1970, 3 jaar na de brand, opende een nieuw warenhuis op dezelfde plaats in de Nieuwstraat in Brussel. In 1972, 5 jaar na de brand in L'Innovation, kwam in ons land een strenge wetgeving op brandveiligheid in winkels. In 1960 vindt de zwaarste aardbeving ooit plaats. Dat was in het zuiden van Chili. De aardbeving had een kracht van maar liefst 9,5 op de schaal van Richter. Rivieren verdwenen of werden verlegd. Een tsunami bereikte zelfs Australië. Dat is 10.000 kilometer verder aan de overkant van de Grote Oceaan. 3.000 mensen kwamen om het leven. Vandaag, een halve eeuw geleden, in 1976, wordt Guy Thijs bondscoach van de Rode Duivels. Hij bleef dat 15 jaar tot in 1991, weliswaar met een korte onderbreking. Onder zijn leiding behaalde het Belgische team de finale op het EK in 1980 en de halve finale op het WK in 1986 in Mexico. Op het EK verloren de Rode Duivels van West-Duitsland met 1-2. In het WK verloor België de halve finale met 3-0 tegen Argentinië, dat uiteindelijk wereldkampioen werd. Wat toch een prestatie is voor de Rode Duivels onder leiding van Guy Thijs. In ons land wordt de wet goedgekeurd om Nederlands te verplichten in de Vlaamse administratie. We schrijven het jaar 1878. België was dan al 48 jaar onafhankelijk. Sinds de onafhankelijkheid van 1830 was Frans de absolute voertaal in het bestuur, vooral als reactie op het voormalige Nederlandse bewind. Vandaag op 22 mei 1885 overlijdt Victor Hugo, auteur van Les Misérables. Dat is een theaterstuk over de sociale ongelijkheid. In het testament van Victor Hugo stond dat hij 50.000 Franse frank aan de armen schonk. Zijn kist werd 1 nacht onder de Arc de Triomphe in Parijs tentoongesteld en vervolgens met massale belangstelling vervoerd naar zijn laatste rustplaats in het Pantheon. Naar schatting hebben bijna 3 miljoen mensen een laatste groet gebracht. Herman de Koning overlijdt in 1997, de Belgische dichter die zijn volk poëzie leerde lezen. Hij vreesde halverwege de jaren 80 dat de beeldcultuur de woordcultuur zou overnemen. Televisie vond hij dan ook ronduit slecht voor kinderen. Door de zapcultuur en de tv bleef niets meer hangen in het geheugen, volgens Herman de Koning in 1986. Schrijfster Christine Hemmerichs was zijn derde en laatste vrouw. Herman de Koning werd 53. Hij ligt begraven op het Schoonselhof in Wilrijk. Maandag is het precies 65 jaar geleden, in 1961, dat president Kennedy beloofde dat nog voor het einde van de jaren 60 een Amerikaan voet op de maan zou zetten. Wat ook lukte in 1969, niettegenstaande de Vietnamoorlog miljarden kostte. Dat is voor maandag in de nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

laatste aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Op donderdag 11 juni organiseert Beweging.net Tielt een info- en vormingsavond over hoe je je elektriciteitsfactuur onder controle kan houden. Spreker Sam Aspers van de studiedienst van Beweging.net legt aan de hand van concrete voorbeelden uit wat je zelf kan ondernemen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer dynamische tarieven, het capaciteitstarief, de impact van zonnepanelen en wat je best doet met stroomoverschotten. Het heeft ruim 50 jaar geduurd voor het dossier echt van de grond kwam, maar nu lijkt het startschot voor de heraanleg van de Meulebeke-Steenweg eindelijk in zicht te komen. Op de gemeenteraad is de verwerving van de eerste 8 stukken grond goedgekeurd die nodig zijn om de weg breder en dus ook verkeersveiliger te maken. Concreet gaat het om een heraanleg van de verkeersader van aan de rotonde in de Verreginste op de grens van Oost-Rozebeke tot helemaal in het centrum van Dentergem. De stad Waregem lanceert een horecabrochure, een brochure vol praktische richtlijnen. Alle horecazaken in Waregem krijgen er eentje en nieuwe zaken krijgen de brochure voortaan bij hun aanvraag. Het doel is een perfecte balans tussen levendige horecazaken en een fijne, leefbare buurt. Op de Peter Benoitstraat in Vichten, vlakbij winkelcentrum Molecule, gebeurde woensdagavond een kopstaartaanrijding. Een bestuurder botste aan de verkeerslichten op het kruispunt met de Kleiberg en de Pareelstraat met haar auto achteraan op een ander voertuig. De vrouw raakte niet gewond, maar haar voertuig moest wel getakeld worden. Het ongeval zorgde even voor lichte verkeershinder in de richting van Ingooigem. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De weersverwachting vandaag veel zon. De temperatuur kan al oplopen tot 26, misschien zelfs 27 graden in de Kempen. En ook het lange verlengde weekend wordt zomers met veel zon. En plaatselijk zelfs temperaturen tot 30 graden.
4: De nacht van Oost-West.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. De kust verwacht een pak volk in het verlengde weekend. De hotels zitten gemiddeld voor 90% vol en dat is 10% meer dan tijdens het Pinksterweekend van vorig jaar. Provinciebedrijf Westtoer verwacht nog een pak last-minute boekingen. En het wordt natuurlijk heerlijk zomerweer. In Blankenbergen zijn 5 zeehonden vrijgelaten in zee. Ze werden de voorbije maanden gevonden op de stranden en moesten aansterken. Dat is gebeurd in het opvangcentrum Sea Life in Blankenbergen. De zeehonden zijn nu weer sterk genoeg en dus kunnen ze worden vrijgelaten. Ministers van Zelfstandige Simone en van Economie, Claire en Vel, gaan de arresten van de Raad van State bestuderen over de solden. De raad vernietigde 3 boetes van winkels die solden organiseerden buiten de officiële periodes in januari en juli. De boetes zijn in strijd met het Europees recht, klinkt het. De vraag is of de huidige soldenregels nu nog houdbaar zijn. Er komt ook overleg met de sectororganisaties. In het zuiden van Portugal zijn de moeder en stiefvader opgepakt van de 2 Franse jongetjes van 3 en 5 die geblinddoekt achtergelaten werden in een bos. Het gaat om een vrouw van 41 en een man van 55. Ze worden verdacht van mishandeling. Het Portugese gerecht is een spoedprocedure tegen hen gestart. De kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht om te zien of ze gezond zijn. De weersverwachting vandaag veel zon. De temperatuur kan al oplopen tot 26, misschien zelfs 27 graden in de Kempen. En ook het lange verlengde weekend wordt zomers met veel zon. En plaatselijk zelfs temperaturen tot 30 graden.
3: De Wakkere Wekker. Radio Oost-West.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijven vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijven. 056 60 21 79.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de... Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info of reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: De kust verwacht een pak volk in het verlengde weekend. De hotels zitten gemiddeld voor 90% vol en 10% meer dan tijdens het Pinksterweekend van vorig jaar. Provinciebedrijf Westtoer verwacht nog een pak last-minute boekingen. En het wordt natuurlijk heerlijk zomerweer. In Blankenbergen zijn 5 zeehonden vrijgelaten in zee. Ze werden de voorbije maanden gevonden op de stranden en moesten aansterken. Dat is gebeurd in het opvangcentrum Sea Life in Blankenbergen. De zeehonden zijn nu weer sterk genoeg en dus kunnen ze worden vrijgelaten. Ministers van Zelfstandige Simonet en van Economie, Claire en Vel, gaan de arresten van de Raad van State bestuderen over de solden. De Raad vernietigde 3 boetes van winkels die solden organiseerden buiten de officiële periodes in januari en juli. De boetes zijn in strijd met het Europees recht, klinkt het. De vraag is of de huidige soldenregels nu nog houdbaar zijn. Er komt ook overleg met de sectororganisaties. In het zuiden van Portugal zijn de moeder en stiefvader opgepakt van de 2 Franse jongetjes van 3 en 5 die geblinddoekt achtergelaten werden in een bos. Het gaat om een vrouw van 41 en een man van 55. Ze worden verdacht van mishandeling. Het Portugese gerecht is een spoedprocedure tegen hen gestart. De kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht om te zien of ze gezond zijn. De weersverwachting vandaag veel zon. De temperatuur kan al oplopen tot 26, misschien zelfs 27 graden in de Kempen. En ook het lange verlengde weekend wordt zomers met veel zon. En plaatselijk zelfs temperaturen tot 30 graden.
1: De wakkere wekker.
2: Goedemorgen.
3: Ook goedemorgen.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Goedemorgen. Rio.

0: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
1: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Antwerp.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een man van 29 uit Meulebeke heeft een fikse geldboete gekregen voor zwart werk en schijnzelfstandigheid. Door een constructie op te zetten met de werknemers van zijn bouwbedrijf uit Ieper, ontweek de man meer dan 70.000 euro aan RSZ-bijdragen. De man werd veroordeeld tot 144.000 euro, waarvan 14.400 euro effectief. Een bedrag van 20.000 euro werd ook verbeurd verklaard. Dinsdag kregen leerlingen van 4 Waregemse basisscholen, Amerikaanse en Belgische militairen, recht voor zich in de klas. Zondag staan diezelfde kinderen op Flanders Field, waar 368 Amerikanen begraven liggen, om er het volkslied te zingen van een land dat dit jaar 250 jaar bestaat. In Waregem vindt zondag de Memorial Day plaats. Samen met vertegenwoordigers van de American Overseas Memorial Day Association en Flanders Field American Cemetery maken ze de leerlingen warm om mee te zingen tijdens de plechtigheid van zondag. De gemeente Zulte bereidt de aanleg van het laatste stukje fietspad van de F7 voor. Voor het traject Kruishoutemstraat-Meiligemstraat ligt een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Oost-Vlaanderen ter goedkeuring voor op de gemeenteraad. Een jaar geleden werd de fietstunnel aan de Drogenboomstraat officieel ingehuldigd door de gemeente Zulte en de provincie Oost-Vlaanderen. De gemeente Zulte investeert in een nieuw pad dat de Raveelsteiger moet verbinden met het dorp Machelen aan de Leie. De aankoop van de nodige gronden ligt ter goedkeuring voor op de gemeenteraad. De Raveelsteiger in Machelen aan de Leie ging de voorbije maanden al geregeld over de tongen tijdens de gemeenteraad van Zulte. Vanuit de oppositie pleit men om pleziervaart mogelijk te maken aan de kleurrijke aanlegsteiger van de Leieoever, die in 2013 als eerbetoon aan de Machelse kunstschilder Roger Raveel werd gebouwd. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: De weersverwachting vandaag veel zon. De temperatuur kan al oplopen tot 26, misschien zelfs 27 graden in de Kempen. En ook het lange verlengde weekend wordt zomers met veel zon. En plaatselijk zelfs temperaturen tot 30 graden.

0: Leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
4: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw woord wordt.
5: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Een man van 29 uit Meulebeke heeft een fikse geldboete gekregen voor zwart werk en schijnzelfstandigheid. Door een constructie op te zetten met de werknemers van zijn bouwbedrijf uit Ieper, ontweek de man meer dan 70.000 euro aan RSZ-bijdragen. De man werd veroordeeld tot 144.000 euro, waarvan 14.400 euro effectief. Een bedrag van 20.000 euro werd ook verbeurd verklaard. Dinsdag kregen leerlingen van 4 Waregemse basisscholen, Amerikaanse en Belgische militairen, recht voor zich in de klas. Zondag staan diezelfde kinderen op Flanders Field, waar 368 Amerikanen begraven liggen, om er het volkslied te zingen van een land dat dit jaar 250 jaar bestaat. In Waregem vindt zondag de Memorial Day plaats. Samen met vertegenwoordigers van de American Overseas Memorial Day Association en Flanders Field American Cemetery maken ze de leerlingen warm om mee te zingen tijdens de plechtigheid van zondag. De gemeente Zulte bereidt de aanleg van het laatste stukje fietspad van de F7 voor. Voor het traject Kruishoutemstraat-Meiligemstraat ligt een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Oost-Vlaanderen ter goedkeuring voor op de gemeenteraad. Een jaar geleden werd de fietstunnel aan de Drogenboomstraat officieel ingehuldigd door de gemeente Zulte en de provincie Oost-Vlaanderen. De gemeente Zulte investeert in een nieuw pad dat de Raveelsteiger moet verbinden met het dorp Machelen aan de Leie. De aankoop van de nodige gronden ligt ter goedkeuring voor op de gemeenteraad. De Raveelsteiger in Machelen aan de Leie ging de voorbije maanden al geregeld over de tongen tijdens de gemeenteraad van Zulte. Vanuit de oppositie pleit men om pleziervaart mogelijk te maken aan de kleurrijke aanlegsteiger van de Leieoever, die in 2013 als eerbetoon aan de Machelse kunstschilder Roger Raveel werd gebouwd. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De weersverwachting vandaag veel zon. De temperatuur kan al oplopen tot 26, misschien zelfs 27 graden in de Kempen. En ook het lange verlengde weekend wordt zomers met veel zon. En plaatselijk zelfs temperaturen tot 30 graden.

0: gewoon gezellig.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
0: via 0468-1777-20.
2: 0468-1777-20.
0: Heb jij een vraag voor ons?
2: Mail info@radioostwest.be.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De Brugge is voor de 20e keer landskampioen. Club kwam niet verder dan 2-2 gelijk bij KV Mechelen, maar achtervolger Union profiteerde niet en bleef zelf op 0-0 steken bij AA Gent. Was best spannend. Club heeft met nog één wedstrijd te gaan 4 punten meer dan Union, dat tweede eindigt. Anderlecht klopte Sint-Truiden met 3-1. STVV was al zeker van de derde plaats. Anderlecht is nu zeker vierde. A-agenten KV Mechelen staan gedeeld vijfde. Ze maken op de laatste speeldag uit wie de barragematchen speelt voor het laatste Europese ticket tegen winnaar van play-off 2. Dat wordt Standaard of Racing Genk. In Rotterdam hebben alle opvarenden van het cruiseschip waarop het hantavirus was uitgebroken negatief getest en ze hebben ook geen symptomen. Dat meldt de Nederlandse minister van Volksgezondheid. Het schip meerde daar maandag aan met nog 27 mensen aan boord. Die blijven allemaal uit voorzorg wel nog in quarantaine. Cristiano Ronaldo is dan toch voor het eerst kampioen geworden met zijn club Al Nassr in Saudi-Arabië. Dat won op de laatste speeldag met 4-1 en houdt zo Al Hilal achter zich. Ronaldo scoorde 2 doelpunten. Hij is 41 en gaat straks met Portugal naar het WK. Zijn 6e WK al trouwens. Ja, vandaag veel zon en 27 graden. De lente begint en ook het lange weekend wordt zomers met veel zon. En plaatselijke temperaturen tot 30 graden.
2: Heb jij een vraag voor ons?
3: Mail info@radiooostwest.be. Radio Oost-West. Lokaal.
2: Op elk moment.
3: Oost-Westland.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijven vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijven. 056 60 21 79.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
5: Neem contact met Radio Oost-West op.
6: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
5: Mail ons op info@radiooostwest.be.
7: Oost-Westland.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een man van 29 uit Meulebeke heeft een fikse geldboete gekregen voor zwart werk en schijnzelfstandigheid. Door een constructie op te zetten met de werknemers van zijn bouwbedrijf uit Ieper, ontweek de man meer dan 70.000 euro aan RSZ-bijdrage. De man werd veroordeeld tot 144.000 euro, waarvan 14.400 euro effectief. Een bedrag van 20.000 euro werd ook verbeurd verklaard. Dinsdag kregen leerlingen van vier Waregemse basisscholen, Amerikaanse en Belgische militairen, recht voor zich in de klas. Zondag staan diezelfde kinderen op Flanders Field, waar 368 Amerikanen begraven liggen, om er het volkslied te zingen van een land dat dit jaar 250 jaar bestaat. In Waregem vindt zondag de Memorial Day plaats. Samen met vertegenwoordigers van de American Overseas Memorial Day Association en Flanders Field American Cemetery maken ze de leerlingen warm om mee te zingen tijdens de plechtigheid van zondag. De gemeente Zulte bereidt de aanleg van het laatste stukje fietspad van de F7 voor. Voor het traject Kruishoutemstraat-Meiligemstraat ligt een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Oost-Vlaanderen ter goedkeuring voor op de gemeenteraad. Een jaar geleden werd de fietstunnel aan de Drogenboomstraat officieel ingehuldigd door de gemeente Zulte en de provincie Oost-Vlaanderen. De gemeente Zulte investeert in een nieuw pad dat de Raveelsteiger moet verbinden met het dorp Machelen aan de Leie. De aankoop van de nodige gronden ligt ter goedkeuring voor op de gemeenteraad. De Raveelsteiger in Machelen aan de Leie ging de voorbije maanden al geregeld over de tongen tijdens de gemeenteraad van Zulte. Vanuit de oppositie pleit men om pleziervaart mogelijk te maken aan de kleurrijke aanlegsteiger van de Leieoever, die in 2013 als eerbetoon aan de Machelse kunstschilder Roger Raveel werd gebouwd. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: De weersverwachting vandaag veel zon. De temperatuur kan al oplopen tot 26, misschien zelfs 27 graden in de Kempen. En ook het lange verlengde weekend wordt zomers met veel zon. En plaatselijk zelfs temperaturen tot 30 graden.
6: Radio Oost-West.
7: Van Aalter
8: tot Waregem.
7: Voor jouw regio.
8: Radio Oost-West.
7: Oost-Westland.
8: Informatie op de juiste maat.

0: Varkenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
4: Neem contact met Radio Oost-West
5: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
4: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: We reizen vandaag naar Brussel voor de brand in L'Innovation in 1967, Chili voor de zwaarste aardbeving ooit in 1960 en Manchester voor de aanslag na het concert van Ariana Grande in 2017. Welkom in mijn teletijdmachine van 22 mei. Mijn naam is Danny Verlinden. Op maandag 22 mei 1967 vallen 323 doden bij een brand in het warenhuis L'Innovation in de Nieuwstraat in Brussel. Vermoedelijk was brandstichting in een kleine opslag van kinderkledij op de eerste verdieping de oorzaak. Bewijs van kwaad opzet is echter nooit gevonden. De architectuur van het 64 jaar oude gebouw heeft alleszins de vuurontwikkeling versneld. Het gebouw was een ontwerp van de bekende architect Victor Horta. In 1970, 3 jaar na de brand, opende een nieuw warenhuis op dezelfde plaats in de Nieuwstraat in Brussel. In 1972, 5 jaar na de brand in L'Innovation, kwam in ons land een strenge wetgeving op brandveiligheid in winkels. In 1960 vindt de zwaarste aardbeving ooit plaats. Dat was in het zuiden van Chili. De aardbeving had een kracht van maar liefst 9,5 op de schaal van Richter. Rivieren verdwenen of werden verlegd. Een tsunami bereikte zelfs Australië. Dat is 10.000 kilometer verder aan de overkant van de Grote Oceaan. 3.000 mensen kwamen om het leven. Vandaag, een halve eeuw geleden, in 1976, wordt Guy Thijs bondscoach van de Rode Duivels. Hij bleef dat 15 jaar tot in 1991, weliswaar met een korte onderbreking. Onder zijn leiding behaalde het Belgische team de finale op het EK in 1980 en de halve finale op het WK in 1986 in Mexico. Op het EK verloren de Rode Duivels van West-Duitsland met 1-2. In het WK verloor België de halve finale met 3-0 tegen Argentinië, dat uiteindelijk wereldkampioen werd. Wat toch een prestatie is voor de Rode Duivels onder leiding van Guy Thijs. In ons land wordt de wet goedgekeurd om Nederlands te verplichten in de Vlaamse administratie. We schrijven het jaar 1878. België was dan al 48 jaar onafhankelijk. Sinds de onafhankelijkheid van 1830 was Frans de absolute voertaal in het bestuur, vooral als reactie op het voormalige Nederlandse bewind. Vandaag op 22 mei 1885 overlijdt Victor Hugo, auteur van Les Misérables. Dat is een theaterstuk over de sociale ongelijkheid. In het testament van Victor Hugo stond dat hij 50.000 Franse frank aan de armen schonk. Zijn kist werd 1 nacht onder de Arc de Triomphe in Parijs tentoongesteld en vervolgens met massale belangstelling vervoerd naar zijn laatste rustplaats in het Pantheon. Naar schatting hebben bijna 3 miljoen mensen een laatste groet gebracht. Herman de Koning overlijdt in 1997, de Belgische dichter die zijn volk poëzie leerde lezen. Hij vreesde halverwege de jaren 80 dat de beeldcultuur de woordcultuur zou overnemen. Televisie vond hij dan ook ronduit slecht voor kinderen. Door de zapcultuur en de tv bleef niets meer hangen in het geheugen, volgens Herman de Koning in 1986. Schrijfster Christine Hemmerichs was zijn derde en laatste vrouw. Herman de Koning werd 53. Hij ligt begraven op het Schoonselhof in Wulrijk. Maandag is het precies 65 jaar geleden, in 1961, dat president Kennedy beloofde dat nog voor het einde van de jaren 60 een Amerikaan voet op de maan zou zetten. Wat ook lukte in 1969, niettegenstaande de Vietnamoorlog miljarden kostte. Dat is voor maandag in een nieuwe teletijdmachine.
1: Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
2: Een blik op jouw regio.

0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost
1: via 04 68 17 77 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 04 68 17 77 20.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Alt-West.
2: Nieuws. De Brugge is voor de 20e keer landskampioen. Club kwam niet verder dan 2-2 gelijk bij KV Mechelen, maar achtervolger Union profiteerde niet en bleef zelf op 0-0 steken bij AA Gent. Was best spannend. Club heeft met nog één wedstrijd te gaan 4 punten meer dan Union, dat tweede eindigt. Anderlecht klopte Sint-Truiden met 3-1. STVV was al zeker van de derde plaats, Anderlecht is nu zeker vierde. A-agenten KV Mechelen staan gedeeld vijfde. Ze maken op de laatste speeldag uit wie de barragematchen speelt voor het laatste Europese ticket tegen winnaar van play-off 2. Dat wordt Standaard of Racing Genk. In Rotterdam hebben alle opvarenden van het cruiseschip waarop het hantavirus was uitgebroken negatief getest en ze hebben ook geen symptomen. Dat meldt de Nederlandse minister van Volksgezondheid. Het schip meerde daar maandag aan met nog 27 mensen aan boord. Die blijven allemaal uit voorzorg wel nog in quarantaine. Cristiano Ronaldo is dan toch voor het eerst kampioen geworden met zijn club Al Nassr in Saudi-Arabië. Dat won op de laatste speeldag met 4-1 en houdt zo Al Hilal achter zich. Ronaldo scoorde 2 doelpunten. Hij is 41 en gaat straks met Portugal naar het WK. Zijn 6e WK al trouwens. Radio Ja, vandaag veel zon en 27 graden. De lente begint en ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijke temperaturen tot 30 graden.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0488 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Radio

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Ontdek de kracht van radioreclame hier op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info at radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Je maakte een keuze.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een man van 29 uit Meulebeke heeft een fikse geldboete gekregen voor zwart werk en schijnzelfstandigheid. Door een constructie op te zetten met de werknemers van zijn bouwbedrijf uit Ieper, ontweek de man meer dan 70.000 euro aan RSZ-bijdragen. De man werd veroordeeld tot 144.000 euro, waarvan 14.400 euro effectief. Een bedrag van 20.000 euro werd ook verbeurd verklaard. Dinsdag kregen leerlingen van 4 Waregemse basisscholen, Amerikaanse en Belgische militairen, recht voor zich in de klas. Zondag staan diezelfde kinderen op Flanders Field, waar 368 Amerikanen begraven liggen, om er het volkslied te zingen van een land dat dit jaar 250 jaar bestaat. In Waregem vindt zondag de Memorial Day plaats. Samen met vertegenwoordigers van de American Overseas Memorial Day Association en Flanders Field American Cemetery maken ze de leerlingen warm om mee te zingen tijdens de plechtigheid van zondag. De gemeente Zulte bereidt de aanleg van het laatste stukje fietspad van de F7 voor. Voor het traject Kruishoutemstraat-Meiligemstraat ligt een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Oost-Vlaanderen ter goedkeuring voor op de gemeenteraad. Een jaar geleden werd de fietstunnel aan de Drogenboomstraat officieel ingehuldigd door de gemeente Zulte en de provincie Oost-Vlaanderen. De gemeente Zulte investeert in een nieuw pad dat de Raveelsteiger moet verbinden met het dorp Machelen aan de Leie. De aankoop van de nodige gronden ligt ter goedkeuring voor op de gemeenteraad. De Raveelsteiger in Machelen aan de Leie ging de voorbije maanden al geregeld over de tongen tijdens de gemeenteraad van Zulte. Vanuit de oppositie pleit men om pleziervaart mogelijk te maken aan de kleurrijke aanlegsteiger van de Leieoever, die in 2013 als eerbetoon aan de Machelse kunstschilder Roger Raveel werd gebouwd. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: De weersverwachting vandaag veel zon. De temperatuur kan al oplopen tot 26, misschien zelfs 27 graden in de Kempen. En ook het lange verlengde weekend wordt zomers met veel zon. En plaatselijk zelfs temperaturen tot 30 graden.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat het woord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.

0: namiddag.
1: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een man van 29 uit Meulebeke heeft een fikse geldboete gekregen voor zwart werk en schijnzelfstandigheid. Door een constructie op te zetten met de werknemers van zijn bouwbedrijf uit Ieper, ontweek de man meer dan 70.000 euro aan RSZ-bijdrage. De man werd veroordeeld tot 144.000 euro, waarvan 14.400 euro effectief. Een bedrag van 20.000 euro werd ook verbeurd verklaard. Dinsdag kregen leerlingen van 4 Waregemse basisscholen, Amerikaanse en Belgische militairen, recht voor zich in de klas. Zondag staan diezelfde kinderen op Flanders Field, waar 368 Amerikanen begraven liggen, om er het volkslied te zingen van een land dat dit jaar 250 jaar bestaat. In Waregem vindt zondag de Memorial Day plaats. Samen met vertegenwoordigers van de American Overseas Memorial Day Association en Flanders Field American Cemetery maken ze de leerlingen warm om mee te zingen tijdens de plechtigheid van zondag. De gemeente Zulte bereidt de aanleg van het laatste stukje fietspad van de F7 voor. Voor het traject Kruishoutemstraat-Meiligemstraat ligt een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Oost-Vlaanderen ter goedkeuring voor op de gemeenteraad. Een jaar geleden werd de fietstunnel aan de Drogenboomstraat officieel ingehuldigd door de gemeente Zulte en de provincie Oost-Vlaanderen. De gemeente Zulte investeert in een nieuw pad dat de Raveelsteiger moet verbinden met het dorp Machelen aan de Leie. De aankoop van de nodige gronden ligt ter goedkeuring voor op de gemeenteraad. De Raveelsteiger in Machelen aan de Leie ging de voorbije maanden al geregeld over de tongen tijdens de gemeenteraad van Zulte. Vanuit de oppositie pleit men om pleziervaart mogelijk te maken aan de kleurrijke aanlegsteiger van de Leieoever, die in 2013 als eerbetoon aan de Machelse kunstschilder Roger Raveel werd gebouwd. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De weersverwachting vandaag veel zon. De temperatuur kan al oplopen tot 26, misschien zelfs 27 graden in de Kempen. En ook het lange verlengde weekend wordt zomers met veel zon. En plaatselijk zelfs temperaturen tot 30 graden.
4: Radio Oost-West. Muziek bij de lunch.

0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
2: De voormalig minister Paul van Tichelt stapt uit de politiek. Dat heeft hij zelf gezegd op social media. Hij wordt de nieuwe CEO bij Modero. Dat is het grootste deurwaterskantoor van ons land. In het parlement wordt van Tichelt opgevolgd door Arthur Orlians, die nu nog schepen is in Mechelen. Hij was ook woordvoerder van Bart Somers toen die Vlaams minister was. Zo'n 1 op 5 Belgen krijgt ooit te maken met een eetstoornis. Dat gaat van eetbuien tot braken of laxeermiddelen gebruiken om af te vallen. Blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven en Zorgnet Icuro. Dat heeft wel wat gevolgen. 1 op 3 patiënten heeft professionele hulp gezocht. Benzine wordt weer iets goedkoper. Vanaf morgen betaal je voor een liter benzine 95, 1,97 euro maximaal. En dat is 4 cent minder dan vandaag. De prijs voor een liter 98 gaat naar 2,04 euro. Dat is 5 cent eraf. De dieselprijzen zijn vandaag al gedaald naar maximaal 2,14 euro per liter. De brandstofprijzen blijven wel hoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Club Brugge krijgt een groot kampioenenfeest op de Grote Markt van Brugge komende maandag. Aanleiding natuurlijk de 20e landstitel die club gisteravond pakte. Club speelde 2-2 gelijk tegen KV Mechelen en dat was voldoende. Met nog één speeldag te gaan kan het niet meer ingehaald worden door de nummer 2 en dat is Union. Er is een tweede voetbalmiljardair. Voetballer Lionel Messi voegt zich toe aan het selecte clubje met Cristiano Ronaldo. Dat berekent persbureau Bloomberg. Messi is 38 en speelt bij Inter Miami in de VS. De voorbije 20 jaar verdiende hij 600 miljoen euro alleen aan loon en bonussen. Dat is nog zonder de inkomsten van sponsordeals of investering. Volop zon, maxima 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden mogelijk.
3: Jouw regio.
4: Jouw muziek.
3: Dit is Radio Oost-West.
5: Ik luister regionaal.
3: Welkom bij Radio Oost-West.
4: Muziek bij de lunch.
6: Je maakte een goede keuze.
5: Radio.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Havenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedemiddag. Het is 2:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een man van 29 uit Meulebeke heeft een fikse geldboete gekregen voor zwart werk en schijnzelfstandigheid. Door een constructie op te zetten met de werknemers van zijn bouwbedrijf uit Ieper, ontweek de man meer dan 70.000 euro aan RSZ-bijdrage. De man werd veroordeeld tot 144.000 euro, waarvan 14.400 euro effectief. Een bedrag van 20.000 euro werd ook verbeurd verklaard. Dinsdag kregen leerlingen van 4 Waregemse basisscholen, Amerikaanse en Belgische militairen, recht voor zich in de klas. Zondag staan diezelfde kinderen op Flanders Field, waar 368 Amerikanen begraven liggen, om er het volkslied te zingen van een land dat dit jaar 250 jaar bestaat. In Waregem vindt zondag de Memorial Day plaats. Samen met vertegenwoordigers van de American Overseas Memorial Day Association en Flanders Field American Cemetery maken ze de leerlingen warm om mee te zingen tijdens de plechtigheid van zondag. De gemeente Zulte bereidt de aanleg van het laatste stukje fietspad van de F7 voor. Voor het traject Kruishoutemstraat-Meiligemstraat ligt een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Oost-Vlaanderen ter goedkeuring voor op de gemeenteraad. Een jaar geleden werd de fietstunnel aan de Drogenboomstraat officieel ingehuldigd door de gemeente Zulte en de provincie Oost-Vlaanderen. De gemeente Zulte investeert in een nieuw pad dat de Raveelsteiger moet verbinden met het dorp Machelen aan de Leie. De aankoop van de nodige gronden ligt ter goedkeuring voor op de gemeenteraad. De Raveelsteiger in Machelen aan de Leie ging de voorbije maanden al geregeld over de tongen tijdens de gemeenteraad van Zulte. Vanuit de oppositie pleit men om pleziervaart mogelijk te maken aan de kleurrijke aanlegsteiger van de Leieoever, die in 2013 als eerbetoon aan de Machelse kunstschilder Roger Raveel werd gebouwd. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Volop zon met maxima tot 27 graden. Morgen zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
5: Radio Oost-West. Veel mooie muziek. Gewoon.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
2: Contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Radio
2: Oost-West.

0: We reizen vandaag naar Brussel voor de brand in L'Innovation in 1967, Chili voor de zwaarste aardbeving ooit in 1960 en Manchester voor de aanslag na het concert van Ariana Grande in 2017. Welkom in mijn teletijdmachine van 22 mei. Mijn naam is Danny Verlinden. Op maandag 22 mei 1967 vallen 323 doden bij een brand in het warenhuis L'Innovation in de Nieuwstraat in Brussel. Vermoedelijk was brandstichting in een kleine opslag van kinderkledij op de eerste verdieping de oorzaak. Bewijs van kwaad opzet is echter nooit gevonden. De architectuur van het 64 jaar oude gebouw heeft alleszins de vuurontwikkeling versneld. Het gebouw was een ontwerp van de bekende architect Victor Horta. In 1970, 3 jaar na de brand, opende een nieuw warenhuis op dezelfde plaats in de Nieuwstraat in Brussel. In 1972, 5 jaar na de brand in L'Innovation, kwam in ons land een strenge wetgeving op brandveiligheid in winkels. In 1960 vindt de zwaarste aardbeving ooit plaats. Dat was in het zuiden van Chili. De aardbeving had een kracht van maar liefst 9,5 op de schaal van Richter. Rivieren verdwenen of werden verlegd. Een tsunami bereikte zelfs Australië. Dat is 10.000 kilometer verder aan de overkant van de Grote Oceaan. 3.000 mensen kwamen om het leven. Vandaag, een halve eeuw geleden, in 1976, wordt Guy Thijs bondscoach van de Rode Duivels. Hij bleef dat 15 jaar tot in 1991, weliswaar met een korte onderbreking. Onder zijn leiding behaalde het Belgische team de finale op het EK in 1980... en de halve finale op het WK in 1986 in Mexico. Op het EK verloren de Rode Duivels van West-Duitsland met 1-2. In het WK verloor België de halve finale met 3-0 tegen Argentinië, dat uiteindelijk wereldkampioen werd. Wat toch een prestatie is voor de Rode Duivels onder leiding van Guy Thijs. In ons land wordt de wet goedgekeurd om Nederlands te verplichten in de Vlaamse administratie. We schrijven het jaar 1878. België was dan al 48 jaar onafhankelijk. Sinds de onafhankelijkheid van 1830 was Frans de absolute voertaal in het bestuur, vooral als reactie op het voormalige Nederlandse bewind. Vandaag op 22 mei 1885 overlijdt Victor Hugo, auteur van Les Misérables. Dat is een theaterstuk over de sociale ongelijkheid. In het testament van Victor Hugo stond dat hij 50.000 Franse frank aan de armen schonk. Zijn kist werd 1 nacht onder de Arc de Triomphe in Parijs tentoongesteld en vervolgens met massale belangstelling vervoerd naar zijn laatste rustplaats in het Pantheon. Naar schatting hebben bijna 3 miljoen mensen een laatste groet gebracht. Herman de Koning overlijdt in 1997, de Belgische dichter die zijn volk poëzie leerde lezen. Hij vreesde halverwege de jaren 80 dat de beeldcultuur de woordcultuur zou overnemen. Televisie vond hij dan ook ronduit slecht voor kinderen. Door de zapcultuur en de tv bleef niets meer hangen in het geheugen, volgens Herman de Koning in 1986. Schrijfster Christine Hemmerichs was zijn derde en laatste vrouw. Herman de Koning werd 53. Hij ligt begraven op het Schoonselhof in Wilrijk. Maandag is het precies 65 jaar geleden, in 1961, dat president Kennedy beloofde dat nog voor het einde van de jaren 60 een Amerikaan voet op de maan zou zetten. Wat ook lukte in 1969, niettegenstaande de Vietnamoorlog miljarden kostte. Dat is voor maandag in de nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West. Jouw regionale radio.

0: Ook te beluisteren via het internet. www.radioostwest.be.
1: Gewoon gezellig. Radio Oostwest. Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
5: Radio Oostwest.
4: Meer info over reclame? Bel 0468 177720. 0468 177720.
5: Ik luister regionaal.
4: Radio Oostwest.
5: Radio.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Rijden onder invloed van cannabis blijft langer gevaarlijk dan je denkt. Pas uren na het gebruik piekt het risico op een ongeval. Zelfs als de drugswaarden in je bloed al gedaald zijn, blijkt uit nieuw internationaal onderzoek. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde lanceert daarom vanaf nu een nieuwe campagne. 13% van de bestuurders tot 35 jaar reed afgelopen jaar 1 keer onder invloed van drugs. Elektrische apparaten gaan te snel kapot, zegt Testaankoop. Consumenten kunnen dat melden op hun website als er iets stuk gaat. In 7 op 10 gevallen gebeurde dat binnen de 3 jaar en daarom wil Testaankoop de garantieperiode optrekken van 2 naar 3 jaar. Voor grotere toestellen zoals wasmachines stellen ze 6 jaar voor auto's nog langer. Pep Guardiola stopt als voetbaltrainer van Manchester City na 10 jaar. Dat heeft de club zelf bevestigd. Guardiola is 55. Hij won met Manchester City 6 keer de Premier League en 1 keer de Champions League. Hij trainde onder meer Rode Duivels, Kevin De Bruyne en Jeremy Doku. Guardiola blijft wel actief in het voetbal als adviseur voor clubs. Volop zon vandaag, wind maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon. En temperaturen tot mogelijk 29 graden dan.

0: kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een man van 29 uit Meulebeke heeft een fikse geldboete gekregen voor zwart werk en schijnzelfstandigheid. Door een constructie op te zetten met de werknemers van zijn bouwbedrijf uit Ieper, ontweek de man meer dan 70.000 euro aan RSZ-bijdrage. De man werd veroordeeld tot 144.000 euro, waarvan 14.400 euro effectief. Een bedrag van 20.000 euro werd ook verbeurd verklaard. Dinsdag kregen leerlingen van 4 Waregemse basisscholen, Amerikaanse en Belgische militairen, recht voor zich in de klas. Zondag staan diezelfde kinderen op Flanders Field, waar 368 Amerikanen begraven liggen, om er het volkslied te zingen van een land dat dit jaar 250 jaar bestaat. In Waregem vindt zondag de Memorial Day plaats. Samen met vertegenwoordigers van de American Overseas Memorial Day Association en Flanders Field American Cemetery maken ze de leerlingen warm om mee te zingen tijdens de plechtigheid van zondag. De gemeente Zulte bereidt de aanleg van het laatste stukje fietspad van de F7 voor. Voor het traject Kruishoutemstraat-Meiligemstraat ligt een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Oost-Vlaanderen ter goedkeuring voor op de gemeenteraad. Een jaar geleden werd de fietstunnel aan de Drogenboomstraat officieel ingehuldigd door de gemeente Zulte en de provincie Oost-Vlaanderen. De gemeente Zulte investeert in een nieuw pad dat de Raveelsteiger moet verbinden met het dorp Machelen aan de Leie. De aankoop van de nodige gronden ligt ter goedkeuring voor op de gemeenteraad. De Raveelsteiger in Machelen aan de Leie ging de voorbije maanden al geregeld over de tongen tijdens de gemeenteraad van Zulte. Vanuit de oppositie pleit men om pleziervaart mogelijk te maken aan de kleurrijke aanlegsteiger van de Leieoever, die in 2013 als eerbetoon aan de Machelse kunstschilder Roger Raveel werd gebouwd. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden. Blijft voorlopig warm.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Ons op info@radiooostwest.be. Welkom bij Radio Oost-West.

0: We reizen vandaag naar Brussel voor de brand in L'Innovation in 1967, Chili voor de zwaarste aardbeving ooit in 1960 en Manchester voor de aanslag na het concert van Ariana Grande in 2017. Welkom in mijn teletijdmachine van 22 mei. Mijn naam is Danny Verlinden. Op maandag 22 mei 1967 vallen 323 doden bij een brand in het warenhuis L'Innovation in de Nieuwstraat in Brussel. Vermoedelijk was brandstichting in een kleine opslag van kinderkledij op de eerste verdieping de oorzaak. Bewijs van kwaad opzet is echter nooit gevonden. De architectuur van het 64 jaar oude gebouw heeft alleszins de vuurontwikkeling versneld. Het gebouw was een ontwerp van de bekende architect Victor Horta. In 1970, 3 jaar na de brand, opende een nieuw warenhuis op dezelfde plaats in de Nieuwstraat in Brussel. In 1972, 5 jaar na de brand in L'Innovation, kwam in ons land een strenge wetgeving op brandveiligheid in winkels. In 1960 vindt de zwaarste aardbeving ooit plaats. Dat was in het zuiden van Chili. De aardbeving had een kracht van maar liefst 9,5 op de schaal van Richter. Rivieren verdwenen of werden verlegd. Een tsunami bereikte zelfs Australië. Dat is 10.000 kilometer verder aan de overkant van de Grote Oceaan. 3.000 mensen kwamen om het leven. Vandaag, een halve eeuw geleden, in 1976, wordt Guy Thijs bondscoach van de Rode Duivels. Hij bleef dat 15 jaar tot in 1991, weliswaar met een korte onderbreking. Onder zijn leiding behaalde het Belgische team de finale op het EK in 1980 en de halve finale op het WK in 1986 in Mexico. Op het EK verloren de Rode Duivels van West-Duitsland met 1-2. In het WK verloor België de halve finale met 3-0 tegen Argentinië, dat uiteindelijk wereldkampioen werd. Wat toch een prestatie is voor de Rode Duivels onder leiding van Guy Thijs. In ons land wordt de wet goedgekeurd om Nederlands te verplichten in de Vlaamse administratie. We schrijven het jaar 1878. België was dan al 48 jaar onafhankelijk. Sinds de onafhankelijkheid van 1830 was Frans de absolute voertaal in het bestuur, vooral als reactie op het voormalige Nederlandse bewind. Vandaag op 22 mei 1885 overlijdt Victor Hugo, auteur van Les Misérables. Dat is een theaterstuk over de sociale ongelijkheid. In het testament van Victor Hugo stond dat hij 50.000 Franse frank aan de armen schonk. Zijn kist werd 1 nacht onder de Arc de Triomphe in Parijs tentoongesteld en vervolgens met massale belangstelling vervoerd naar zijn laatste rustplaats in het Pantheon. Naar schatting hebben bijna 3 miljoen mensen een laatste groet gebracht. Herman de Koning overlijdt in 1997, de Belgische dichter die zijn volk poëzie leerde lezen. Hij vreesde halverwege de jaren 80 dat de beeldcultuur de woordcultuur zou overnemen. Televisie vond hij dan ook ronduit slecht voor kinderen. Door de zapcultuur en de tv bleef niets meer hangen in het geheugen, volgens Herman de Koning in 1986. Schrijfster Christine Hemmerichs was zijn derde en laatste vrouw. Herman de Koning werd 53. Hij ligt begraven op het Schoonselhof in Wilrijk. Maandag is het precies 65 jaar geleden, in 1961, dat president Kennedy beloofde dat nog voor het einde van de jaren 60 een Amerikaan voet op de maan zou zetten. Wat ook lukte in 1969, niettegenstaande de Vietnamoorlog miljarden kostte. Dat is voor maandag in de nieuwe teletijdmachine.
1: Van Aalter
2: tot Waregem
1: via 106.5 FM
2: en via 107.3 FM.
1: Radio Oost-West.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedenavond, het is 5:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Ons land is nu definitief veroordeeld in de Metissenzaak. Dat heeft het Hof van Cassatie beslist. De Metissenzaak gaat over kinderen die in de jaren 40 in Congo zijn geboren met een Belgische vader en een Congolese moeder. Ze werden uit hun gezin weggehaald en naar een weeshuis gebracht. Ook in beroep werd de staat daar al voor veroordeeld. Het is de eerste keer dat een Europese staat schadevergoeding moet betalen aan slachtoffers van de kolonisatie. Elektrische apparaten gaan te snel kapot, zegt Testaankoop. Consumenten kunnen dat melden op hun website als er iets stuk gaat. In 7 op 10 gevallen gebeurt dat binnen de 3 jaar. En daarom wil Testaankoop de garantieperiode optrekken van 2 naar 3 jaar... voor kleinere toestellen, zoals bijvoorbeeld gsm's. Voor grotere toestellen, zoals wasmachines, stellen ze tot 6 jaar voor. Voor auto's nog langer. Maar sommige autofabrikanten geven al 8 jaar garantie. En natuurlijk zijn ook de kilometers die je rijdt van belang. De 2 Franse jongetjes van 3 en 5 die geblinddoekt achtergelaten werden in een bos, zijn in een pleeggezin in Portugal geplaatst. Ze blijven daar tot er een in Frankrijk gepaste thuissituatie voor hen is gevonden. Hun moeder en stiefvader zijn intussen opgepakt. Ze worden verdacht van mishandeling. Ze verschijnen vandaag nog voor de onderzoeksrechter. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden. Blijft voorlopig warm.
3: Radio Oost-West.
4: Lokaal en muzikaal.
3: Op elk moment.

Ach, het heerlijke zomerse gevoel. It feels like heaven, Fiction Factory. Als inzet voor deze uitzending 410 van jouw show. Weekend starts elke vrijdag tussen 5 en 7 uur. Mijn naam is Harry en ik neem je mee de komende 120 minuten. Met de mooiste hits en de mooiste souvenirs. Straks ook aandacht voor de winnaar van het Eurovisie Songfestival. Maar eerst deze. Voici les clés pour le

De jukeboxhits van toen. Je blijft ze horen ook in dit programma hier bij Weekend Start Rebel Walsers. Maar I got to get you into my life. En vanaf deze periode, vanaf de maand mei, juni en daarna, kan je natuurlijk ook blijven kennismaken met Radio Oost-West. En dat betekent dat je her en der de mobiele studio kan aantreffen. En een overzicht van waar we heen gaan de komende periode, die hoor je straks. Maar eerst eventjes een terugblik naar kort geleden, zeg maar. Naar 2014. Toen bracht Bryan Ferry nog eens een album uit, Evermore. En daaruit deze, One Night Stand.

0: Radio Oost-West.
1: 24 uur per dag zijn we bij jou.
0: Gewoon gezellig.
2: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
5: Een bank.

0: Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame. Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Van Aalter
1: tot Waregem.
3: Via 100 FM.
1: En via 107.3 FM.
3: Radio Oost-West.
4: Aan de bank.

De voorbije twee maanden hoorde je in Weekendstart deze opname wel meer de revue passeren. Want samen met Azerbeidzjan was het een van de favoriete nummers van Harry voor het Eurovisie Songfestival. Azerbeidzjan kwam niet in de finale terecht, maar deze Dara wel met Banga Ranga. Dat betekent dat je de komende weken de opname nog wel een aantal keren zal horen. Want de winnaar, nou ja, als het een leuk ding is, dan hoor je dat ook hier in dit programma. Vanaf vandaag kunnen we officieel zeggen dat de zomer zo'n beetje in het land is. Dus mocht je een barbecue thuis hebben, zet die alvast op terras. Straks kan je die misschien gebruiken als je tenminste op tijd bij de slager komt om daar je voorraad vlees in te doen. Terwijl draaien wij

Dit blijft mooi, Santana. En je hoorde... Oye, como va? Nou ja, ik hoop dat het allemaal een beetje lekker gaat met jou. Met Radio Swiss in elk geval prima. Want we komen bij jou in de buurt. En dat kan onder meer die kennismaking op 7 juni... voor de benefietwedstrijd van de G-Sport in Kortrijk. En op 5 juli zijn we in Zomerbar Baarbuur te Wingenen. En mocht je zelf interesse hebben om Radio Oost-West eens uit te nodigen op jouw evenement, neem dan eventjes contact via 0468177720. Dat is 0468177720.

0: gezelligste in de regio.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radiooostwest.be.
3: Weekendstart met Harry.
4: Radio Oost-West 1977.

Het was in die tijden een bijzondere grote hit. Niet enkel in de hitparades, maar ook op de radio. ELO. Electric Light Orchestra. In 1977 met Mr. Blue Sky. Mooi. Ongewoon mooi, hè?

om, mocht u het nog niet hebben, dat zomerse gevoel een beetje aan jou door te geven. En dat zomerse gevoel kan je ook meemaken op zaterdag 27 juni. Want dan zijn er terug de top 100 zomerklassiekers. Jawel. En mocht u zelf een aantal platen, een aantal nummers willen doorsturen om die in die top 100 klaar te zetten op zaterdag 27 juni, wel, stuur dan eens 5 van jouw favoriete platen door naar info@radiooostwest.be ter attentie van de zomerklassiekers. En dan hoor je vast en zeker een van jouw favorieten in de zomerklassiekers top 100.

0: Way, Peter Kent, met It's a Real Good Feeling. Daar krijg je zowaar die zomervibes van.
1: Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo.
0: Net zoals deze mooie Shakira. En ze heeft het over...

Het is in feite een opname die reeds een release kende in 2025, maar pas doorgebroken is door opname als thema in een bioscoopfilm. Shakira met een o zo zomersgeluid. En het heette Zo. Nou, we gaan op naar nieuws en weer van 6 uur. En we doen dat onder meer met deze maestro himself uit Vlaanderen. Ja, hij heeft zijn eigen kreet verwerkt in een nummer. En dat gaat zo.

met de maten.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Goedenavond, het is 6 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een man van 29 uit Meulebeke heeft een fikse geldboete gekregen voor zwart werk en schijnzelfstandigheid. Door een constructie op te zetten met de werknemers van zijn bouwbedrijf uit Ieper, ontweek de man meer dan 70.000 euro aan RSZ-bijdrage. De man werd veroordeeld tot 144.000 euro, waarvan 14.400 euro effectief. Een bedrag van 20.000 euro werd ook verbeurd verklaard. Dinsdag kregen leerlingen van 4 Waregemse basisscholen, Amerikaanse en Belgische militairen, recht voor zich in de klas. Zondag staan diezelfde kinderen op Flanders Field, waar 368 Amerikanen begraven liggen, om er het volkslied te zingen van een land dat dit jaar 250 jaar bestaat. In Waregem vindt zondag de Memorial Day plaats. Samen met vertegenwoordigers van de American Overseas Memorial Day Association en Flanders Field American Cemetery maken ze de leerlingen warm om mee te zingen tijdens de plechtigheid van zondag. De gemeente Zulte bereidt de aanleg van het laatste stukje fietspad van de F7 voor. Voor het traject Kruishoutemstraat-Meilighemstraat ligt een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Oost-Vlaanderen ter goedkeuring voor op de gemeenteraad. Een jaar geleden werd de fietstunnel aan de Drogenboomstraat officieel ingehuldigd door de gemeente Zulte en de provincie Oost-Vlaanderen. De gemeente Zulte investeert in een nieuw pad dat de Raveelsteiger moet verbinden met het dorp Machelen aan de Leie. De aankoop van de nodige gronden ligt ter goedkeuring voor op de gemeenteraad. De Raveelsteiger in Machelen aan de Leie ging de voorbije maanden al geregeld over de tongen tijdens de gemeenteraad van Zulte. Vanuit de oppositie pleit men om pleziervaart mogelijk te maken aan de kleurrijke aanlegsteiger van de Leieoever, die in 2013 als eerbetoon aan de Machelse kunstschilder Roger Raveel werd gebouwd. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Volop zon met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot mogelijk 30 graden.
6: Heb jij een vraag voor ons?
7: Mail info@radioostwest.be.
8: Dit is Weekendstart.
7: Harry. Weekendstart.
8: Weekendstart met Harry. Radio
9: Oostwest. Thank God it's Friday. Yeehaw! Thank God it's Friday.

In 1987 hadden ze er een bijzondere hit mee. Dit is een Midnight Oil and the Beds Are Burning. Nou, ik hoop dat alles veilig en goed bij jou klaar staat om straks een barbecue te organiseren op het terras of in de tuin of bij de buren. Je ziet maar wat je doet als je het maar gezellig en leuk houdt. Welkom in deel 2 van aflevering 410 van dit programma Weekendsert. We zijn vandaag vrijdag 22 mei en er volgt nog een vrijdag in deze maand mei. Mei is niet alleen een maand met redelijk wat vakantiedagen, zoals het komende Pinksterweekend, hè, want maandag is ook een vrije dag, uitgezonderd voor de mensen die in de dienstverlening zitten en voor de mensen die bijvoorbeeld ook in de horeca werken, want die hebben dan zeer drukke dagen. Maar je kan er alleen maar van genieten als je vrij af hebt en misschien dat je straks thuis een barbecue doet. Wie weet. Welkom in elk geval in het tweede uur Weekendstart op deze vrijdag hier bij Radio Oost-West.

beetje Loving Awareness op je radio. Stop wat L-O-V-E in je leven. En het wordt mooier en beter. En meer vredevol. Cat Stevens. En dat was de Peace Train. Voor de dames en heren die het straks niet gehoord hebben. Je kan jouw favoriete platen doorsturen voor de Zomerklassiekers 2026. De top 100 namelijk. En die wordt uitgezonden dan op zaterdag 27 juni. Wat moet je daarvoor doen? Wel, stuur gewoon eens 5 van jouw favoriete platen door ter attentie van de Zomerklassiekers naar info@radiooostwest.be. En met een beetje geluk worden ze opgenomen in de lijst van de top 100 op zaterdag 27 juni.

0: investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Hoevenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
3: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
4: Via 0468 1777 20.
3: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
4: 0468 1777 20.
5: Dit is Weekendstart.

0: It's all right. Wie was dat ook alweer? Ja, hij is helemaal terug hoor. Hugo Sigal. Die heeft een nieuw album op de markt gebracht vorige week vrijdag. Daarom hoor je hem voor het eerst in dit programma vandaag. Want vorige week, ja, dan haalde het net de playlist niet. Maar Hugo van Nicole en Hugo, die heeft een nieuw album uitgebracht met allemaal kroners. Met allemaal heel gezellige muziek. En er zijn daar een vijftal platen nieuw van. En een van die platen is deze. It's All Right.
1: I'd love to go out to dance tonight. I know a disco that's out of sight. I want you all.

Misschien dat er iemand op het idee kan komen om deze plaat ook eens opnieuw uit te brengen. In een of andere sound van 2026. Wie zal het zeggen, maar we hopen stilletjes van wel. Love met You, Oh Me. En mocht u Radio Zwest eens persoonlijk willen groeten of begroeten, wel, het kan hoor, want we komen bij jou in de buurt met onze mobiele studio. Dat is namelijk op 7 juni zijn we op het benefietwedstrijd van de G-Sport in Kortrijk. 5 juli zijn we dan in zomerbar Baarbuur in Wingenen. Er zijn nog data's, maar die hoor je later op de zender.

0: week luister regionaal. Neem contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be. Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene.
1: Is dit Radio Oost-West?
2: Weekend start met Harry. Radio.

vond deze opname terug in mijn archief. En ik dacht van, nou, die spelen we graag nog eventjes in Weekend Start. 1972 America. U kennen ze nog van A Horse With No Name. Maar dit was een andere bijzondere mooie plaat uit die tijden. Met de Ventura Highway.

maakt niet uit wat je doet, als je het maar doet op jouw manier, zodat je er zelf een klein beetje gelukkig van wordt. The Funboy Tree. En dat was Bananarama. En ja, vorige week zaterdag, een beetje triest voor België, hè? Plaats 21, maar we kregen toch 12 punten van de vakjury vanuit Italië. En dat is ook al iets om fier op te zijn. Niet iedereen krijgt 12 punten. Nee, maar dan kijk je naar de UK, naar het Verenigd Koninkrijk. Die mensen zijn, zo goed als laatst geëindigd. Dus maken wij nog eventjes wat ruimte voor de jonge dame Isila. Dit is haar nog een keer met Dancing on the Ice.

De choreografie viel in elk geval zeer goed mee. Er was een zeer mooi moment waar ze een soort van slow motion deden op het podium. En dat was best aardig om te zien. Isila, onze deelname aan het Eurovisie Songfestival van ons land België, jammerlijk genoeg op plaats 21 geëindigd, maar ach, de volgende keer kunnen ze weer opdraven met een ander nummer, hè? Goed, dat was ze met Dancing on the Ice. Mocht u in het buitenland meeluisteren, dan zeg ik buonasera a tutti!

Niet meteen een opname die we al vaak gedraaid hebben in Weekendstart. Maar het is een zomers gevoel op dit moment. Dus wat zomer bij jou op de radio brengen. Dat doen we dan graag met deze Thomas Julian. En het heet Tutto Bene. Nou, ik hoop dat het met jou ook allemaal de goede richting uitgaat. En dat u een heel fijn Pinksterweekend tegemoet gaat. En ook geniet van de vakantiedag aanstaande maandag. En moeten werken in de dienstensector of in de horeca, dan wens ik u een heel fijn, mooi weekend toe. Heel veel liefde, vriendschap en gezelligheid voor het komende weekend en de komende week. En heel graag tot een volgende keer.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedenavond. Het is 7 uur. Radio Alfred.
2: Nieuws. In Nijmegen, Nederland, is een patiënt opgenomen in het ziekenhuis, mogelijk besmet met ebola. Het gaat nog wel om een lage verdenking volgens het ziekenhuis. De patiënt ligt apart op de isolatieafdeling. Daar wordt hij getest en onderzocht om zeker te zijn of er sprake is van ebola. De Wereldgezondheidsorganisatie kondigde zondag nog de internationale noodtoestand af na de ebola-uitbraak in Congo. Daar is al sprake van 750 mogelijke besmettingen en 177 doden. Vlaanderen opent 10 nieuwe open waterzwemzones, zegt minister van Omgeving Broens. Het gaat om rivieren of vijvers. Onder meer in Antwerpen, Oostende en Overijse wordt er een zwemzone ingericht. En dat is ook nodig. Dit weekend rijden extra treinen van en naar de kust. De NMBS verwacht met het mooie weer veel dagjes toeristen. De drukste momenten tussen 11 en 2 uur naar de kust of tussen 5 en 8 uur van de kust naar het binnenland kan je best vermijden. Op het EK zeilen in Kroatië heeft onze Emma Plaskaert een bronzen medaille gepakt in de categorie ILCA6. Het is al haar vierde bronzen medaille op een EK. Het goud ging vandaag naar een Hongaarse. De Italiaan Alberto Bettiol heeft de 13e etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Bettiol was de beste van de vroege vlucht en reed weg op de laatste beklimming van de dag en hield stand. Beste Belg Jasper Stuyven op plaats 3. De Portugees Alfonso Eulalio blijft in het roze. Vanavond nog lang zacht, het blijft helder bij minima rond 30 graden. Morgen en de rest van het verlengde weekend opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.
3: De avond van Oost-West.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 20. 0468 17 77 20.
2: Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig.

0: mensen vandaag naar Brussel voor de brand in L'Innovation in 1967, Chili voor de zwaarste aardbeving ooit in 1960 en Manchester voor de aanslag na het concert van Ariana Grande in 2017. Welkom in mijn teletijdmachine van 22 mei. Mijn naam is Danny Verlinden. Op maandag 22 mei 1967 vallen 323 doden bij een brand in het warenhuis L'Innovation in de Nieuwstraat in Brussel. Vermoedelijk was brandstichting in een kleine opslag van kinderkledij op de eerste verdieping de oorzaak. Bewijs van kwaad opzet is echter nooit gevonden. De architectuur van het 64 jaar oude gebouw heeft alleszins de vuurontwikkeling versneld. Het gebouw was een ontwerp van de bekende architect Victor Horta. In 1970, 3 jaar na de brand, opende een nieuw warenhuis op dezelfde plaats in de Nieuwstraat in Brussel. In 1972, 5 jaar na de brand in L'Innovation, kwam in ons land een strenge wetgeving op brandveiligheid in winkels. In 1960 vindt de zwaarste aardbeving ooit plaats. Dat was in het zuiden van Chili. De aardbeving had een kracht van maar liefst 9,5 op de schaal van Richter. Rivieren verdwenen of werden verlegd. Een tsunami bereikte zelfs Australië. Dat is 10.000 kilometer verder aan de overkant van de Grote Oceaan. 3.000 mensen kwamen om het leven. Vandaag, een halve eeuw geleden, in 1976, wordt Guy Thijs bondscoach van de Rode Duivels. Hij bleef dat 15 jaar tot in 1991, weliswaar met een korte onderbreking. Onder zijn leiding behaalde het Belgische team de finale op het EK in 1980 en de halve finale op het WK in 1986 in Mexico. Op het EK verloren de Rode Duivels van West-Duitsland met 1-2. In het WK verloor België de halve finale met 3-0 tegen Argentinië, dat uiteindelijk wereldkampioen werd. Wat toch een prestatie is voor de Rode Duivels onder leiding van Guy Thijs. In ons land wordt de wet goedgekeurd om Nederlands te verplichten in de Vlaamse administratie. We schrijven het jaar 1878. België was dan al 48 jaar onafhankelijk. Sinds de onafhankelijkheid van 1830 was Frans de absolute voertaal in het bestuur, vooral als reactie op het voormalige Nederlandse bewind. Vandaag op 22 mei 1885 overlijdt Victor Hugo, auteur van Les Misérables. Dat is een theaterstuk over de sociale ongelijkheid. In het testament van Victor Hugo stond dat hij 50.000 Franse frank aan de armen schonk. Zijn kist werd 1 nacht onder de Arc de Triomphe in Parijs tentoongesteld en vervolgens met massale belangstelling vervoerd naar zijn laatste rustplaats in het Pantheon. Naar schatting hebben bijna 3 miljoen mensen een laatste groet gebracht. Herman de Koning overlijdt in 1997, de Belgische dichter die zijn volk poëzie leerde lezen. Hij vreesde halverwege de jaren 80 dat de beeldcultuur de woordcultuur zou overnemen. Televisie vond hij dan ook ronduit slecht voor kinderen. Door de zapcultuur en de tv bleef niets meer hangen in het geheugen, volgens Herman de Koning in 1986. Schrijfster Christine Hemmerichs was zijn derde en laatste vrouw. Herman de Koning werd 53. Hij ligt begraven op het Schoonselhof in Wilrijk. Maandag is het precies 65 jaar geleden, in 1961, dat president Kennedy beloofde dat nog voor het einde van de jaren 60 een Amerikaan voet op de maan zou zetten. Wat ook lukte in 1969, niettegenstaande de Vietnamoorlog miljarden kostte. Dat is voor maandag in de nieuwe teletijdmachine.
1: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468-10-77-20. 0468-17-77-20.
1: Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een man van 29 uit Meulebeke heeft een fikse geldboete gekregen voor zwart werk en schijnzelfstandigheid. Door een constructie op te zetten met de werknemers van zijn bouwbedrijf uit Ieper, ontweek de man meer dan 70.000 euro aan RSZ-bijdragen. De man werd veroordeeld tot 144.000 euro, waarvan 14.400 euro effectief. Een bedrag van 20.000 euro werd ook verbeurd verklaard. Dinsdag kregen leerlingen van 4 Waregemse basisscholen Amerikaanse en Belgische militairen recht voor zich in de klas. Zondag staan diezelfde kinderen op Flanders Field, waar 368 Amerikanen begraven liggen, om er het volkslied te zingen van een land dat dit jaar 250 jaar bestaat. In Waregem vindt zondag de Memorial Day plaats. Samen met vertegenwoordigers van de American Overseas Memorial Day Association en Flanders Field American Cemetery maken ze de leerlingen warm om mee te zingen tijdens de plechtigheid van zondag. De gemeente Zulte bereidt de aanleg van het laatste stukje fietspad van de F7 voor. Voor het traject Kruishoutemstraat-Meiligemstraat ligt een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Oost-Vlaanderen ter goedkeuring voor op de gemeenteraad. Een jaar geleden werd de fietstunnel aan de Drogenboomstraat officieel ingehuldigd door de gemeente Zulte en de provincie Oost-Vlaanderen. De gemeente Zulte investeert in een nieuw pad dat de Raveelsteiger moet verbinden met het dorp Machelen aan de Leie. De aankoop van de nodige gronden ligt ter goedkeuring voor op de gemeenteraad. De Raveelsteiger in Machelen aan de Leie ging de voorbije maanden al geregeld over de tongen tijdens de gemeenteraad van Zulte. Vanuit de oppositie pleit men om pleziervaart mogelijk te maken aan de kleurrijke aanlegsteiger van de Leieoever, die in 2013 als eerbetoon aan de Machelse kunstschilder Roger Raveel werd gebouwd. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Blijft vanavond nog lang zacht en helder, ook bij 14 graden. Morgen en de rest van het verlengde weekend opnieuw veel zon. Maxima dan tot mogelijk 30 graden.
6: Radio Oost. De avond van Oost-West.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en

0: ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint Baafsvijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint Baafsvijven. 056 60 21 79.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 1777
3: 0468 1777 20.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radio

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
2: Goedenavond, het is 9 uur.
3: Een tiental Belgen die mee op de hulpvloot naar Gaza zaten, zijn vanmiddag veilig geland in Zaventem. Ze werden hardhandig opgepakt door het Israëlische leger toen ze met boten hulpgoederen tot in Gaza probeerden te krijgen. Israël pakte in totaal 428 buitenlandse activisten op. Daar kwam internationaal veel kritiek op. Verschillende landen, waaronder België, riepen hun Israëlische ambassadeur op het matje. In Vilvoorde, Vlaams-Brabant, onderzoekt de politie een vreemde bommelding. Die werd via mail daar straks naar de politie en verschillende media gestuurd. Volgens de afzender ligt er één bom in een bakkerij en nog een andere in een woning. De afzender zegt ook dat hij betrokken was bij het maken of het plaatsen van de bommen en dat hij nu de melding doet omdat hij geen onschuldigen wil doden. Want de bommen zouden krachtiger zijn dan gedacht. De baas van het Pakistanse leger is op weg naar de Iraanse hoofdstad Teheran om het vredesakkoord af te werken. Dat zeggen bronnen uit het Pakistanse onderhandelingsteam. Sinds begin april geldt er een tijdelijk staakt het vuren tussen de VS en Iran. Het vredesoverleg zat de afgelopen tijd muurvast omdat de standpunten nog altijd ver uit elkaar liggen. Onder meer over het kernprogramma van Iran. Wat er nu in het voorstel staat is niet helemaal duidelijk. Vanavond blijft het nog lang zacht, blijft ook helder bij, minima rond 13 graden. Morgen en de rest van het weekend krijgen we opnieuw veel zon en maximaal mogelijk tot 30 graden.
2: Radio Oost-West.
4: De avond van Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radioostwest.
3: 0468 1777 20.
4: Radio Oost-West.
5: Ik luister regionaal.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
2: Goedenavond, het is 10 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een man van 29 uit Meulebeke heeft een fikse geldboete gekregen voor zwart werk en schijnzelfstandigheid. Door een constructie op te zetten met de werknemers van zijn bouwbedrijf uit Ieper, ontweek de man meer dan 70.000 euro aan RSZ-bijdrage. De man werd veroordeeld tot 144.000 euro, waarvan 14.400 euro effectief. Een bedrag van 20.000 euro werd ook verbeurd verklaard. Dinsdag kregen leerlingen van 4 Waregemse basisscholen, Amerikaanse en Belgische militairen, recht voor zich in de klas. Zondag staan diezelfde kinderen op Flanders Field, waar 368 Amerikanen begraven liggen, om er het volkslied te zingen van een land dat dit jaar 250 jaar bestaat. In Waregem vindt zondag de Memorial Day plaats. Samen met vertegenwoordigers van de American Overseas Memorial Day Association en Flanders Field American Cemetery maken ze de leerlingen warm om mee te zingen tijdens de plechtigheid van zondag. De gemeente Zulte bereidt de aanleg van het laatste stukje fietspad van de F7 voor. Voor het traject Kruishoutemstraat-Meiligemstraat ligt een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Oost-Vlaanderen ter goedkeuring voor op de gemeenteraad. Een jaar geleden werd de fietstunnel aan de Drogenboomstraat officieel ingehuldigd door de gemeente Zulte en de provincie Oost-Vlaanderen. De gemeente Zulte investeert in een nieuw pad dat de Raveelsteiger moet verbinden met het dorp Machelen aan de Leie. De aankoop van de nodige gronden ligt ter goedkeuring voor op de gemeenteraad. De Raveelsteiger in Machelen aan de Leie ging de voorbije maanden al geregeld over de tongen tijdens de gemeenteraad van Zulte. Vanuit de oppositie pleit men om pleziervaart mogelijk te maken aan de kleurrijke aanlegsteiger van de Leieoever, die in 2013 als eerbetoon aan de Machelse kunstschilder Roger Raveel werd gebouwd. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oost-West, meer bericht.
6: Vanavond blijft het nog lang zacht, blijft ook helder bij, minima rond 13 graden. Morgen en de rest van het weekend krijgen we opnieuw veel zon en maximaal mogelijk tot 30 graden.
2: De avond van Oost-West.

0: adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
1: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: mensen vandaag naar Brussel voor de brand in L'Innovation in 1967, Chili voor de zwaarste aardbeving ooit in 1960 en Manchester voor de aanslag na het concert van Ariana Grande in 2017. Welkom in mijn teletijdmachine van 22 mei. Mijn naam is Danny Verlinden. Op maandag 22 mei 1967 vallen 323 doden bij een brand in het warenhuis L'Innovation in de Nieuwstraat in Brussel. Vermoedelijk was brandstichting in een kleine opslag van kinderkledij op de eerste verdieping de oorzaak. Bewijs van kwaad opzet is echter nooit gevonden. De architectuur van het 64 jaar oude gebouw heeft alleszins de vuurontwikkeling versneld. Het gebouw was een ontwerp van de bekende architect Victor Horta. In 1970, 3 jaar na de brand, opende een nieuw warenhuis op dezelfde plaats in de Nieuwstraat in Brussel. In 1972, 5 jaar na de brand in L'Innovation, kwam in ons land een strenge wetgeving op brandveiligheid in winkels. In 1960 vindt de zwaarste aardbeving ooit plaats. Dat was in het zuiden van Chili. De aardbeving had een kracht van maar liefst 9,5 op de schaal van Richter. Rivieren verdwenen of werden verlegd. Een tsunami bereikte zelfs Australië. Dat is 10.000 kilometer verder aan de overkant van de Grote Oceaan. 3.000 mensen kwamen om het leven. Vandaag, een halve eeuw geleden, in 1976, wordt Guy Thijs bondscoach van de Rode Duivels. Hij bleef dat 15 jaar tot in 1991, weliswaar met een korte onderbreking. Onder zijn leiding behaalde het Belgische team de finale op het EK in 1980 en de halve finale op het WK in 1986 in Mexico. Op het EK verloren de Rode Duivels van West-Duitsland met 1-2. In het WK verloor België de halve finale met 3-0 tegen Argentinië, dat uiteindelijk wereldkampioen werd. Wat toch een prestatie is voor de Rode Duivels onder leiding van Guy Thijs. In ons land wordt de wet goedgekeurd om Nederlands te verplichten in de Vlaamse administratie. We schrijven het jaar 1878. België was dan al 48 jaar onafhankelijk. Sinds de onafhankelijkheid van 1830 was Frans de absolute voertaal in het bestuur, vooral als reactie op het voormalige Nederlandse bewind. Vandaag op 22 mei 1885 overlijdt Victor Hugo, auteur van Les Misérables. Dat is een theaterstuk over de sociale ongelijkheid. In het testament van Victor Hugo stond dat hij 50.000 Franse frank aan de armen schonk. Zijn kist werd 1 nacht onder de Arc de Triomphe in Parijs tentoongesteld en vervolgens met massale belangstelling vervoerd naar zijn laatste rustplaats in het Pantheon. Naar schatting hebben bijna 3 miljoen mensen een laatste groet gebracht. Herman de Koning overlijdt in 1997, de Belgische dichter die zijn volk poëzie leerde lezen. Hij vreesde halverwege de jaren 80 dat de beeldcultuur de woordcultuur zou overnemen. Televisie vond hij dan ook ronduit slecht voor kinderen. Door de zapcultuur en de tv bleef niets meer hangen in het geheugen, volgens Herman de Koning in 1986. Schrijfster Christine Hemmerichs was zijn derde en laatste vrouw. Herman de Koning werd 53. Hij ligt begraven op het Schoonselhof in Wulrijk. Maandag is het precies 65 jaar geleden, in 1961, dat president Kennedy beloofde dat nog voor het einde van de jaren 60 een Amerikaan voet op de maan zou zetten. Wat ook lukte in 1969, niettegenstaande de Vietnamoorlog miljarden kostte. Dat is voor maandag in de nieuwe teletijdmachine.
1: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: contact met Radio Oost-West.
1: Samen op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be.
1: Welkom bij Radio Oost-West.

0: Een record aantal mensen in Vlaanderen zit een straf uit met een enkelband. Het zijn er nu al bijna 2100 en dat is een Europees record, meldt bevoegd minister Demir. Die benadrukt dat het aantal ook de komende jaren nog zal stijgen, maar dat het toezichtsorgaan eigenlijk al op zijn limieten zit. En omdat de gevangenissen vol zitten, kiest de rechter vaker voor een straf met enkelband. Maar ook daar begint het dus te wringen. Op het festival Extreme Outdoor in Houthalen-Helteren gaat de politie extra controleren op drugs en overlast. Vorig jaar werden daar 336 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging toen vooral om ecstasy en speed. Er wordt ook gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal komen daar zo'n 70.000 bezoekers. De Vlaamse regering voorziet 100 miljoen euro aan renteloze leningen voor studentenquoten. Dat heeft minister van Wonen Hans Bonte beslist. De leningen zijn bedoeld voor universiteiten en hogescholen om de studentenquoten zelf te bouwen. Het is al de tweede keer dat Vlaanderen zo'n leningen voorziet. 2 jaar geleden werden er zo meer dan 850 nieuwe koten gebouwd. Europa gaat extra humanitaire hulp naar Congo en Oeganda sturen voor de uitbraak van het ebola-virus daar. Dat meldt Eurocommissaris voor Crisisbeheer Adja Ladip. Volgende maandag vertrekt er een eerste vlucht met 100 ton hulpgoederen aan boord, zoals medicijnen, beschermingsmateriaal en tenten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er in de regio nu al 750 tot 800 vermoedelijke besmettingen en 177 doden. Op het filmfestival van Cannes heeft regisseur Lucas Dont de Prix du Cinéma Positif gewonnen voor zijn nieuwste film Coward. De prijs wordt uitgereikt aan de film die inspireert tot hoop en veerkracht. Coward gaat over een liefdesverhaal tussen twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakt trouwens ook nog kans op de Gouden Palm. De weersverwachting vandaag en de rest van het hele verlengde weekend opnieuw veel zon. De maxima kunnen oplopen tot 30 graden, misschien zelfs 31 graden op zondag. Geniet van het mooie weer en van het zonnetje.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een man van 29 uit Meulebeke heeft een fikse geldboete gekregen voor zwart werk en schijnzelfstandigheid. Door een constructie op te zetten met de werknemers van zijn bouwbedrijf uit Ieper, ontweek de man meer dan 70.000 euro aan RSZ-bijdrage. De man werd veroordeeld tot 144.000 euro, waarvan 14.400 euro effectief. Een bedrag van 20.000 euro werd ook verbeurd verklaard. Dinsdag kregen leerlingen van vier Waregemse basisscholen Amerikaanse en Belgische militairen recht voor zich in de klas. Zondag staan diezelfde kinderen op Flanders Field, waar 368 Amerikanen begraven liggen, om er het volkslied te zingen van een land dat dit jaar 250 jaar bestaat. In Waregem vindt zondag de Memorial Day plaats. Samen met vertegenwoordigers van de American Overseas Memorial Day Association en Flanders Field American Cemetery maken ze de leerlingen warm om mee te zingen tijdens de plechtigheid van zondag. De gemeente Zulte bereidt de aanleg van het laatste stukje fietspad van de F7 voor. Voor het traject Kruishoutemstraat-Meilegemstraat ligt een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Oost-Vlaanderen ter goedkeuring voor op de gemeenteraad. Een jaar geleden werd de fietstunnel aan de Drogenboomstraat officieel ingehuldigd door de gemeente Zulte en de provincie Oost-Vlaanderen. De gemeente Zulte investeert in een nieuw pad dat de Raveelsteiger moet verbinden met het dorp Machelen aan de Leie. De aankoop van de nodige gronden ligt ter goedkeuring voor op de gemeenteraad. De Raveelsteiger in Machelen aan de Leie ging de voorbije maanden al geregeld over de tongen tijdens de gemeenteraad van Zulte. Vanuit de oppositie pleit men om pleziervaart mogelijk te maken aan de kleurrijke aanlegsteiger van de Leieoever, die in 2013 als eerbetoon aan de Machelse kunstschilder Roger Raveel werd gebouwd. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De weersverwachting vandaag en de rest van het hele verlengde weekend opnieuw veel zon. De maxima kunnen oplopen tot 30 graden, misschien zelfs 31 graden op zondag. Geniet van het mooie weer en van het zonnetje.
0: De nacht van Oost-West.

0: nacht. Het is 1 uur. Radio Oudwest.
1: Een record aantal mensen in Vlaanderen zit een straf uit met een enkelband. Het zijn er nu al bijna 2100 en dat is een Europees record, meldt bevoegd minister Demir. Die benadrukt dat het aantal ook de komende jaren nog zal stijgen, maar dat het toezichtsorgaan eigenlijk al op zijn limieten zit. En omdat de gevangenissen vol zitten, kiest de rechter vaker voor een straf met enkelband. Maar ook daar begint het dus te wringen. Op het festival Extreme Outdoor in Houthalen-Helteren gaat de politie extra controleren op drugs en overlast. Vorig jaar werden daar 336 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging toen vooral om ecstasy en speed. Er wordt ook gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal komen daar zo'n 70.000 bezoekers. De Vlaamse regering voorziet 100 miljoen euro aan renteloze leningen voor studentenquoten. Dat heeft minister van Wonen Hans Bonte beslist. De leningen zijn bedoeld voor universiteiten en hogescholen om de studentenquoten zelf te bouwen. Het is al de tweede keer dat Vlaanderen zo'n leningen voorziet. 2 jaar geleden werden er zo meer dan 850 nieuwe quota gebouwd. Europa gaat extra humanitaire hulp naar Congo en Oeganda sturen voor de uitbraak van het ebola-virus daar. Dat meldt Eurocommissaris voor crisisbeheer Adja Ladip. Volgende maandag vertrekt er een eerste vlucht met 100 ton hulpgoederen aan boord, zoals medicijnen, beschermingsmateriaal en tenten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er in de regio nu al 750 tot 800 vermoedelijke besmettingen en 177 doden. Op het filmfestival van Cannes heeft regisseur Lucas Dont de Prix du Cinéma Positif gewonnen voor zijn nieuwste film Coward. De prijs wordt uitgereikt aan de film die inspireert tot hoop en veerkracht. Coward gaat over een liefdesverhaal tussen twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakt trouwens ook nog kans op de Gouden Palm. De weersverwachting vandaag en de rest van het hele verlengde weekend opnieuw veel zon. De maxima kunnen oplopen tot 30 graden, misschien zelfs 31 graden op zondag. Geniet van het mooie weer en van het zonnetje.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een man van 29 uit Meulebeke heeft een fikse geldboete gekregen voor zwart werk en schijnzelfstandigheid. Door een constructie op te zetten met de werknemers van zijn bouwbedrijf uit Ieper, ontweek de man meer dan 70.000 euro aan RSZ-bijdragen. De man werd veroordeeld tot 144.000 euro, waarvan 14.400 euro effectief. Een bedrag van 20.000 euro werd ook verbeurd verklaard. Dinsdag kregen leerlingen van 4 Waregemse basisscholen, Amerikaanse en Belgische militairen, recht voor zich in de klas. Zondag staan diezelfde kinderen op Flanders Field, waar 368 Amerikanen begraven liggen, om er het volkslied te zingen van een land dat dit jaar 250 jaar bestaat. In Waregem vindt zondag de Memorial Day plaats. Samen met vertegenwoordigers van de American Overseas Memorial Day Association en Flanders Field American Cemetery maken ze de leerlingen warm om mee te zingen tijdens de plechtigheid van zondag. De gemeente Zulte bereidt de aanleg van het laatste stukje fietspad van de F7 voor. Voor het traject Kruishoutemstraat-Meilighemstraat ligt een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Oost-Vlaanderen ter goedkeuring voor op de gemeenteraad. Een jaar geleden werd de fietstunnel aan de Drogenboomstraat officieel ingehuldigd door de gemeente Zulte en de provincie Oost-Vlaanderen. De gemeente Zulte investeert in een nieuw pad dat de Raveelsteiger moet verbinden met het dorp Machelen aan de Leie. De aankoop van de nodige gronden ligt ter goedkeuring voor op de gemeenteraad. De Raveelsteiger in Machelen aan de Leie ging de voorbije maanden al geregeld over de tongen tijdens de gemeenteraad van Zulte. Vanuit de oppositie pleit men om pleziervaart mogelijk te maken aan de kleurrijke aanlegsteiger van de Leieoever, die in 2013 als eerbetoon aan de Machelse kunstschilder Roger Raveel werd gebouwd. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De weersverwachting vandaag en de rest van het hele verlengde weekend opnieuw veel zon. De maxima kunnen oplopen tot 30 graden, misschien zelfs 31 graden op zondag. Geniet van het mooie weer en van het zonnetje.
4: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.